Ze weet dat, de sterke Mando, pop. Het is wel goed doen, ook van mijn neus voor tien. Maar wat voor tien meer zo? Voor tien politieken net, maar voor tien neus mee. Ja, maar voor tien nog net die zielen opgezen, wel de beste sereen. Die voor tien is zo goed net. Jee. Wat doen we dan, Lo? Berlin. Als het eerste net, Berlin, dat is Berlin. Take my breath away. Moment. Take my breath away. Zo was het 1986. En niet take my breath away. Op schon dat me hoe me wie breath away heet Lützeburg. Ne? Ik meen niet dat die gemengd is. Ne? Wie war dat 86? Hij is dan Berlin. Take my breath away.

Ja, kijk maar brede weer. Oké. Okay. 1971, Congregation. Had een riesenhit met Softly Whispering I Love You. Ja, het was een riesenhit. Maar het was gewoon het originaal. Het originaal was voor 1967 van David en Jonathan. Die hadden het originaal, maar die hadden geen hit. Die hadden een goede, een flop met dat lied. En toen het Congregation dat die wil. En ze waren dan richtig goed.

Zo wijd te spinnen, staan we ook allemaal bij de Fats Domino. There goes my heart again. Dat was 3 aan 6.

Roepata. Ja, ganz genau so als het. Zo an het anuscht. An, ja, de filomo dat hij.

La Bamba, wenn het net alles door mat gedanst dan de jugend. Lulu, boom, bang, bang. Dat was richtig ganz intelligenten Text, ne? Dat wordt iets vervochtaan. En toen Thomas 69 de Grand Prix Eurovision de la Chanson voor Engeland gewonnen. Ja, en dat andere. Die waren demels, mijn schilderen, kan zo goed zo feier die gewonnen hebben. Ja, wat zie je de skin, hè? Ik meng het waren toch niet meer feier. Die hebben alle feier gewonnen. Oder waren ze met z'n drieën toen de feier gewonnen? Ik kan me niet meer herinneren. Dat is zo lang hier, ne? Ja, maar wie ook immer, hier is dan die waanzinnig intelligenten Titel. Boom, bang, bang.

Tjoh, dan zien de mensen auto met de ganzen tekst mat gezongen. Ne? Zo weit dat. Van 80, Simple Minds, Don't You Forget About Me.